0: Hey, we zijn er.
1: Hey, jij bent hier, ik ben hier.
0: Proost.
1: Proost.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, dit
0: mooi.
1: Dit klinkt goed.
0: Dankjewel.
1: Dank je.
2: Check.

van de huid. Niet als het knippen van een stuk stof. Het onbereikbaarheid lijkt veilig. Maar ook loopt het naar uitwisseling. Een derde aanwezigheid maakt vloeibaar. An exchange has taken place. Crude beginnings, devastating endings. A clumsy way of thinking what's right. Did I think there was one?

wassen de adem wasend over mij heen. The sweat of my yoga instructor smells like semen. In de tuin, bij Fineke, tafel 52, de tuin, prachtig, de koffie, deka, espresso, avocado.

disappeared. I still didn't. Ilja, zusammenkneipen, tussen mijn benen. Totdat er niks van je overblijft.